Hé, Parikito, met Roet. Parikito, giet toch Roet. Zo een ezel geen wie doet, kan geen karoezel zijn. Hé, Parikito, giet niet.